0: Duitsland is het, ja? Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit
0: is die Merkel.
1: Ja, maar dat ik niet.
0: Wat schrik je?
1: Ja, het gaat nog ook een goede kant.
0: Hij is al erop geworpen. Is jou een arm jetzt? Is jou een arm
1: jetzt? Ja. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat.